boetse isitse madihlo fa mo mamedi mme go tlisetsa kgaolo ya dikete tse tharo magolatsheletse le mašomarobedi ya metsemetlhano ya monyaka natefelo.